0: en alle kon alle als ik het wat te.
1: Quinana,
0: Oscar 2, your CAD number when you're ready. Three five eight five five zero. 358-550. 358-550.